0: verdenking van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Geniet

0: vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Hey Tess.
1: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
7: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
8: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Radio Drenthe, goedemorgen.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo. Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
8: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
7: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
9: Lekker slapen, Dekker slapen.
10: Dekkerslapen.nl.
11: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
12: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
9: Lekker slapen, Dekker slapen.
10: Dekkerslapen.nl.
11: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
13: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Radio Drenthe.
14: Voor de break.
5: Met Aldert Oosterhuis.

Goedemorgen en van harte welkom bij Verder Preek. Een uur die gevarieerde religieuze muziek op de vroege zondagmorgen van de 23e augustus.

Het koor De Lofzang uit Heerde heeft jarenlang staan onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Na het afscheid van deze dirigent heeft het koor als een soort van erebetoon een cd opgenomen met alleen maar arrangementen van Klaas-Jan Mulder. En dit was er een van, Psalm 119. Op diezelfde cd stiet ook zijn beroemde aria over gezang 190. God in de hoog, alleen zij de eer.

Het was de Duitse monnik Nicolaus Decius die de melodie componeerde van het lied God in de Hoog alleen zij de eer. En dat deed in het jaar 1523. Ja, zo oud is het lied al. Je hoorde organist Martin Sonneberg die op het orgel van de Stevenskerk in Hasselt de versie van Klaas-Jan Mulder vertolkte. Met toestemming van de Nederlandse Bachvereniging haal ik geregeld wat van hun website allofbach.com. Een site die opzet is in het kader van het 100-jarig bestaan van deze vereniging. Dat was in het jaar 2022. Alle werken van Bach bent daar te vinden, in beeld en geluid. Dus ook deze koraalkantate. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehre.

De beide koorgedeeltes uit de kantate Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehre, uit BWV 137. Dit was vanuit de Waalse Kerk in Amsterdam, organist Leo van Doeselaar en koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, dit keer onder leiding van Peter Dijkstra. De bekende kerkmuzikus Willem Vogel maakt talloze melodieën en een van zijn bekendste maakte in het jaar 1959. In eerste instantie voor een kinderkoor, maar Willem Barnard maakte later deze tekst op. Wij moeten goden zingen.

Van nu de Nijenkerk in Grunning was dit samenzang van lied 713 uit het liedboek. Een opname maakt Tins Nederlands Zingt van de EO alweer een jaar of wat geleden. En tijdens die opnames mag ik ook even als gastzanger deel uitmaken van het koor Coral Voices. Onder leiding van Daniel Raukema zongen wij toen ook dit mooie lied: dat Christus ons voor ogen staat.

Dit was, dat weet ik vrij zeker, de bekendste versie van het Panis Angelicus, componeerd door César Franck. De tekst komt al uit de 13e eeuw. Panis Angelicus fit panis hominum. Het brood van de engelen wordt het brood van mensen. Je hoort sopraan Mariette Uldrik en zij laat zich begeleiden door het Groot Nationaal Strijkorkest. De 19e eeuwse Vlaams-romantische componist Leon Boerman mag maar 35 jaar worden en toch hebben in zijn relatief korte leven pakweg 160 composities geschreven. Zijn bekendste is ongetwijfeld de Suite Gothique en veelal hoor je hieruit de Toccata. Maar vanmorgen laat ik je uit deze suite Prière horen, het gebed, speelt de organist Marco Dentome en de trompetisten Arjan en Edith Post.

Maak ons tot een stralend licht door het koor Salem uit Ridderkerk. In 2014 is het projectkoor Vocal in Drenthe opgericht met als doel om Drenthe te verrijken met muzikaal cultureel aanbod. Het koor heeft, onder leiding van Rolf Bosma, intussen talrijke succesvolle concerten gegeven en veelal wordt van deze concerten ook opnames gemaakt. En ik neem je even met naar 18 maart 2023... toen in Op de Helte in Roden de Messe Solennelle van Charles Gounod uitvoerd werd. Uit deze mis het Sanctus.

Aart Maatboer was de tenorsolist bij het Sanctus uit de Messe Solennelle van Gounod, uitvoerd door Vocal in Drenthe onder leiding van Rolof Bosma. Het koor werd begeleid door het ensemble Conservatoire. De psalms, zoals die in het liedboek staat, kun je natuurlijk rechtuit recht aan zingen, en daar is niks mis met. Maar de volgende psalm krijgt toch een extra dimensie als ze uitvoerd wordt door het koor Vox Jubilans in de versie van muzikus Harm Hoeve. Psalm 116.

Laat het lied op aarde klinken. Dat is de titel van de cd die nog onder leiding van de in april overleden muzikus André van Vliet tot stand kwam van het koor Fox Jubilans. Deze cd is opgenomen in de prachtige Martinikerk in Doesburg. Hiervan hoort nie Psalm 116 in een arrangement van Harm Hoeve. Intussen is Joost van Belzen benoemd als nieuwe dirigent van dit koor Fox Jubilans. In het zuiden van Londen staat de St. Philip's Parish Church. En vanuit deze kerk is in het jaar 1984 het St. Philip's Boys Choir opgericht. Een koor dat later de naam Libera kreeg. Van Marink zingt deze Angel Voices uit Londen het prachtige Pie Jesu van Andrew Lloyd Webber.

De Hogeveense pianist Henry Huisjes was dit met Cantilene van zijn album Miracle of Life, een album dat vorig jaar uitkwam. Ja, de zomeractiviteiten zijn zo'n beetje voorbij en het nieuwe seizoen moet nog op gang komen. Dus ik heb voor vandaag en de komende week geen berichten binnengekregen. Maar wel kun je aankomen zaterdagmiddag nog voor de laatste keer terecht in de Zuiderkerk in Nijamsterdam, waar schilderijen van gemeenteleden te bekijken bent. Schilderijen maakt aan de hand van het thema van de PKN dit jaar. De Zuiderkerk in Nijamsterdam vind je op het adres Voort Zuidzijde 86. En je bent welkom tussen 2 en 4, zaterdagmiddag dus. Ook je tips, vragen, opmerkingsverzoekjes bent van harte welkom via ons makkelijke mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer luisterd hebt vanmorgen. Veel genoegen bij de andere zondagse programma's hier op Radio Drenthe. En wat voor de preek aanbelangt, graag weer tot aan de week.

0: Leeuwarden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20.
6: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Bijna 7:07, het regionale nieuws in Drenthe nu. Ik ben Maarten Stultjes, goedemorgen. Drentse boeren maken zich zorgen over de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Niet zozeer over de toekomst van de landbouw, maar vooral over de ruimte die nodig is voor natuur, water, klimaat en woningbouw. Volgens de boeren kunnen die plannen extra inspanningen van de landbouw vragen. Bleek deze week tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten over de nieuwe omgevingsvisie. Annemarieke Nobel uit Noordsleen heeft met het Nederlandse paradressuurteam brons gewonnen in de landenwedstrijd op het WK in Aken. Daarmee hebben de vier vrouwen ook meteen een startbewijs voor de Paralympics 2028 in Los Angeles. Nobel rijdt vandaag nog de kuur op muziek. En Nina Gaderman uit Wijster is gisteren als derde geëindigd op de F1 Academy op Zandvoort. De 22-jarige coureur van MP Motorsport startte als vierde in de Reverse Grid Race. Daarbij starten de coureurs in omgekeerde volgorde, de snelste uit de training dus achteraan. Vanmiddag wordt de hoofdrace gereden waarin ze als vijfde mag starten. DOS 46 heeft gisteravond de korfbal Supercup in de wacht gesleept. Dat is de jaarlijkse wedstrijd tussen de Nederlandse en Belgische kampioen. Het Vlaamse voorwaarts uit Edelgem werd met 22-10 verslagen door de Nijenveeners. Daarmee blijft de traditie in stand dat de Nederlandse club de strijd met België wint. En Justin Boer uit Eekst is de eerste winnaar van de kantoorstoelenrace in het dorp. De organisatie zette de race op om nieuw leven te blazen in het dorpsfeest. En het is gelukt. Meer dan 1000 bezoekers zochten een plekje langs de wedstrijdbaan. Boer ging er vandoor met eeuwige roem en een prijs van 100 euro. Tot zover het Drentse nieuws. Het weer nu in Drenthe met Hans Nienhuis. Goedemorgen.
15: Dag Maarten, goedemorgen.
14: Ja, we horen het al even. Warme dagen in het verschiet. Maar eerst vandaag maar eens.
15: Ja, vandaag beginnen we met behoorlijk wat bewolking. Als je nu naar buiten kijkt, zijn er wel opklaringen, maar de bewolking is in de meerderheid. En we hebben ook een paar neerslaggetallen van gisteren. Vooral in de kop van de provincie is wat gevallen. Bijvoorbeeld Roderes 3 mm, Assendiepstoeten 2,5 en Vries nog 1,5, die orde grootte. Maar er gaat vandaag eigenlijk niks meer bij komen, want als we kijken naar die bewolking vallen er slechts hele lichte buitjes uit. Het zou kunnen dat je dus zometeen een spat gaat vernemen, maar dat gaat niet de regen mee te vullen of zoiets. De bewolking blijft redelijk aanwezig vandaag. Hier is echt wel in de meerderheid. En de temperatuur die gaat toenemen tot een graad of 19. Maximaal 20 graden als echt alles mee zit. Bij een matige noordwestelijke wind minder aanwezig dan gisteren. Vanavond en vannacht wordt het helder en het koelt vrij scherp af. Het koelt af tot een graad of 8 tot misschien 6. En het dauwpunt wordt royaal bereikt. Dat betekent dat er vooral in het zuiden en zuidoosten van Drenthe mist gaat ontstaan. Eerst nevel en daarna mist. Morgen dan komt er een hoge drukgebied onze kant op en die gaat een paar dagen boven ons liggen. Het trekt wel weer verder door zometeen, dus we hebben er niet heel lang wat aan. Maar maandag en dinsdag zijn twee dagen waarop de zon duidelijk veel te vertellen heeft. Morgen een gemengd beeld met zon en stapelwolken, droog en een graad of 1 tot 22 met een zwakke noordoostelijke wind. Dinsdag een graad of 4 tot 25, nog wat meer zon, dan zijn er bijna geen wolken, matige oostelijke wind. En het blijft allebei de dagen uiteraard droog. Maar dat hoge drukgebied trekt wel weer door naar Oost-Europa. En dat betekent dat er bij ons in de buurt maar kortdurend stabiele situatie is. Vanaf woensdag dan krijgen we zuidoostelijke winden. En die winden zijn voor het eerst sinds tijden weer eens wat vochtiger uit die richting. Dat betekent dat de temperatuur op peil blijft. Woensdag en donderdag beide dagen 25 of 26 graden. Maar de bewolking komt terug en uit die bewolking kan op woensdag al een enkele bui vallen. Maar het is eigenlijk vooral donderdag en de paar dagen daarna die we in de gaten moeten houden. Want dan wordt het sterk onstabiel met regen en onweersbuien.
14: Is er nou niks, Hans, wat we kunnen doen om zo'n hoge drukgebied nog even vast te houden?
15: Rechte muisknop, kies slepen.
14: Ja.
15: Ja, als het allemaal zo makkelijk zou werken. Maar nee, daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. En ik denk dat het ook maar goed is dat het niet kan. Want je zou de gekste oorlogen krijgen.
14: Ja, want iedereen wil wel lekker weer.
15: De ene sector wil graag droog weer. En als je bijvoorbeeld in de waterkracht zit, wil je graag dat je stuw meer goed gevuld wordt. Dus oei, ja, dan krijg je de raarste belangen en tegenstrijdige dingen. Dus ik denk dat het heel goed is dat we daar als mensen voor ons nog geen invloed op hebben.
14: We beginnen er niet aan. We doen het met hoe het komt.
15: Zo is dat.
14: Hans, dankjewel.
15: Goedemorgen.
14: En tot zover Drenthe Nu voor dit moment. Om 12 uur een nieuwe.
4: Radio Drenthe.
3: Zondagochtendlicht.
4: Met Marianne Koekoek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Mooi dat je weer luistert naar zondagochtendlicht. Ouderwetse dingen, moderne dingen, trendgevoelige dingen. Ze komen allemaal voorbij vandaag. En de dingen die nooit veranderen, zoals de liefde. Of toch wel? Nou, ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouw ervan.

bijzondere stem. Celine Cairo heet ze. Woman, dit nummer. Met de fietstassen vol oud glas, potten en flessen was ik op weg naar de glasbak. En toen ik hem in het oog kreeg, parkeerde er ook net een auto vlakbij. En daar stapte een vrouw en een jongetje uit. Nou, de kofferbak ging open. En de vrouw tilde eerst de eerste tas met flessen eruit en zette die bij die container. Hier, zegt ze, gooi jij ze er maar in. Nou, terwijl ik mijn fiets iets verder weg parkeerde, ja, je wil geen lekker band tenslotte, haalden zij nog een paar tassen uit de auto. En ik hoorde dat jochie ineens keihard tegen zijn moeder roepen: Mam, wat drink jij veel wijn? De moeder zag mij en antwoordde niet. Maar ja, omdat er redenen genoeg kunnen zijn dat je ineens heel veel lege flessen thuis hebt, leek het mij aardig om de situatie een beetje te redden. Dus ik zei tegen dat jongetje, en een beetje tegen die moeder natuurlijk: Goh, hebben jullie een feestje gehad? Met Joch schudde zijn hoofd. Nou, ik begon mijn flessen ook in de container te gooien. En terwijl de moeder met een nieuwe zak vol flessen aankwam, voelde ze zich kennelijk toch genoodzaakt om iets te zeggen. Ja, wij komen hier maar één keer per jaar. Ik knikte, lachte een beetje. Ik ging door met mijn eigen glaswerk. Maar toen ik wegfietste, vroeg ik me toch af: heeft ze nou een uitvlucht verzonnen? Heel geloofwaardig klonk het niet.

I love the sound of breaking glass. Nick Lowe was dat. De Drentse poëzie komt van Anneke Mensen vandaag. Mooie zomerse herinnering vind ik dat. Bunneveen. Ik fluister je naam, Bunneveen. Neemt zoekend op mijn lippen. Wind naar een verloren paradies. Met niks meer aan herkenning van veentjes, vennegies. Plompen, bonken, sudden, sompen. Zangenheide, barken, bachel, brachel, turf en het fluistend veenpluis. Van zweem de zwangere geheim. Van witte wiem dansend boomt veenmoeras. Door mensken, vogels, vissen, moezen, ruiten, adders, hagedissen en zuks wat hen de eeuwigdurende strijd op leven en dood beslisten.

Ik blijf in bed. Pascal Parisot zong het. Je reste au lit. Laatst fietste ik achter zo'n jochie van een jaar of 12, 13 aan. En hij fietste bijna de hele tijd zonder handen. Of met losse handen. Het is maar hoe je het noemt. Ja, en zoals zo'n gastje dan beweegt. Die valt gewoon helemaal samen met zijn lichaam. Zo gemakkelijk, zo vrolijk, zo licht. Alles onder controle. Geen enkele aarzeling. Het was eigenlijk gewoon een plezier om naar te kijken. Laat de politie je maar niet zien, dacht ik bij mezelf. En toen herinnerde ik me dat ik ooit op het journaal zag dat je een boete kon krijgen voor fietsen met losse handen. En ik wist nog, 5 gulden. Dat moest je dan betalen. Nou, voor mij als kind leek me dat inderdaad een enorme boete. Ja, zal het Harme Siezen zijn geweest? Of Fred Emmer die het voorlas? Jaren 70, misschien jaren 80? Ik weet het echt nog. Nou, thuisgekomen wilde ik weten wanneer dat dan was. Sinds wanneer mag je niet meer met losse handen fietsen? Nou, internet is je beste vriend. Maar gek genoeg blijkt er helemaal geen duidelijk verbod te zijn op fietsen zonder handen. Je moet wel ten allen tijde je fiets onder controle hebben. En dan kan losse handen dus echt wel gelden als gevaarlijk rijgedrag. Maar ja, als ik toch aan dat jochie denk, laat die maar fietsen.

gedaan. En ik weet er ook niet heel veel van, want in deze categorie lichaamsoefening, ja, heb je zoveel verschillende soorten. Ik heb ooit zwangerschapsyoga gedaan, maar daarna is het opgehouden en dat is uiteraard al 20 jaar terug. Maar nou, die collega werd enthousiast. Ze vertelde over allerlei al die nieuwe vormen van fysieke in- en ontspanning, gebaseerd op oude en nieuwe Oosterse inzichten. En ja, ik dacht bij mezelf, volgens mij zijn dit soort trainingen gewoon echt super trendgevoelig. Nou, zij was dan bezig met Reform Pilates of zoiets. Ik vond het bijna klinken als een Engelse politieke partij. En ik realiseerde me dat dit soort lessen gegeven worden aan, nou ja, hippe meiden, zoals ik al zei. Vast niet voor zo'n oud lijf als ik. Dus ik zei een beetje tussen neus en lippen door als grap: Reform Pilates, Pontius Pilates, die ken ik nog. Nou, de grap ging totaal aan die jonge vrouw voorbij. Maar naast mij zat een collega van mijn eigen leeftijd. En die vulde aan: ik dacht meer aan hocus pocus.

0: Ja, de Rolling Stones. En daar kwam die in voorbij. Pontius Pilatus in Sympathy for the Devil.
1: Niet zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, Pilatus, die man uit de Bijbel, die zijn handen waste in onschuld. Waarmee hij maar wilde zeggen, ja, ik heb het niet gedaan. Hoewel hij wel degelijk betrokken was natuurlijk. Daar heb ik een spreuk over gevonden. Vond ik wel heel erg grappig dat iemand daar iets over heeft gezegd. Namelijk de Oostenrijkse dichter en stukjeschrijver Ernst Ferstel. Hij leeft nog steeds. Hij zei, we hebben dringend nieuwe, grotere en betere waterzuiveringsinstallaties nodig. Omdat steeds meer mensen hun handen wassen in onschuld.
4: Wij zijn een grote fan van de dorpen op het Groninger platteland. En dan met name van de dames uit die dorpen op het Groninger platteland.
5: De platelandsvrouwen.
4: Fred ook. Daarover gaat het volgende nummer. Het is afgekeurd door de Vereniging van Plattelandsvrouwen Sexy Oerhoezen. Want die komen er niet in voor. Oh ja, und für unsere deutsche Zuhörer haben wir auch noch eine deutsche Strophe hineingebaut geworden, gemacht. Laten we maar beginnen.
6: De meiden, de meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden, gaat dat met weinig woorden. Mit Wolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren, naar mijn uitzitte buren. Nicole, Nicole, weißt du was ich wolle? Mit dir unter de wolle, hab ich ja große lolle. Gesina, Gesina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in het prachtige Juschenda. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen, in het mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen? Mag ik daarover zingen? O Inge uit Ezingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu woon je bij Azing, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkerfietje, toen wij daar rollenbolden, in het mooie Finsterwolde. Ho Marta, ho Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden, veel leuker in Harkstede. Ik vind ze, zo lekker in Godlinzen, maar ik loop ook hard van stapel, met Betsy uit haar Apel. De Wichter, hes voren en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, als kom ik in het duister, en gooi we hand in hand, de Groninger platteland, aankant.
4: Hartstikke bedankt.
0: Oh, het is een klassieker van Pedalen en Roy Rienes. Ik vind die ook zo leuk. De plattelandsvrouwen. Want ja, de liefde, de liefde. Oh, wat is er tegenwoordig toch ingewikkeld. Hoe kom je iemand tegen? Ja, man en ik zijn nog van voor internet. Hij was mijn buurman en zo is het gekomen. Ik kwam naast hem wonen in een flatje. En ja, wij zaten eigenlijk direct bij elkaar op de lip. Daar hadden we geen andere communicatiemiddelen bij nodig. Zeker geen apps, bijvoorbeeld, zoals tegenwoordig. Ik heb wel eens meegekeken over de schouder van de dochter. Dat ze Tinder had geïnstalleerd, of hoe dat allemaal ook mag heten. Die is niks, die is niks. Swipe, hup, weg, weg. Ze zien de foto van iemand en binnen een seconde wordt de beslissing genomen of het iets kan zijn of niet. Nou ja, ik denk, dat werkt toch niet? Ik moet zeggen, soms doe ik het zelf ook wel even. Ja, niet op Tinder, maar als ik een afspraak heb met iemand die ik niet ken, dat ik even van tevoren wil weten, ja, hoe ziet zo iemand eruit? Wat voor vlees heb je in de kuip? Weet je, ik zoek even op internet een foto. Al was het maar om zeker te weten dat je de goede persoon een hand geeft op een afspraak. En die foto zegt nooit van, ja, wat je in het echt van iemand meekrijgt. Of je je onmiddellijk op je gemak voelt bij zo iemand, of juist het tegenovergestelde, dat je in een vecht- of vluchtmodus belandt. Internetdaten. Nou, echt hoor. Ik benijd de jongeren en de ouderen die daarmee bezig zijn van tegenwoordig helemaal niet.
6: De meiden, mogen ons graag verleiden. Maar hier zo in het noorden, gaat dat nu zonder woorden. Brigitte, Brigitte, jij wil met mij op Twitter. Maar heb jij echt niks vetters dan 140 letters? Margrietje, Margrietje, je schold me uit, Petsietje. Toen ik dat gaf, gaf ik er een foto op haar flikker. O Robin, ik lust jou rauw op LinkedIn. Ik laat me echt niet foppen door al dat photoshoppen. O Bridget, mag ik wel in jouw widget? Eerst ga ik met jou typen en dan mag jij mij skypen. O Mette,
7: Oh Mette, wat was jij live aan chatten? Wat doe jij daar op Instagram? Ik kwam. Oh wijfie, ik ben jouw harde schijfie. Wat heb ik aan een potlood als ik jou up en download? Oh richtje, mien wichtje, ik stuur jou een berichtje. En Fatima Almoniki, mag ik in jouw community? Ik heb hem gestaffeld op de webcam. Die foto's staan nu, vrees ik, op menig USB-stick. Ik mocht je graag spreken op je blogje. Jij sloeg me met je headset een gaatje in mijn gadget. De Wichter, hij sporen en hij lichten, hij sneken en hij dun, hier in provincie Grun. Ja luister, ik wil geen in het duister, maar de meeste mijnen zijn alleen nog maar online, niet fijn.
0: Ja, blijft de liefde. Je weet het niet, hè? Een gedicht dan. Een klassiek liefdesgedicht. Zo heet dat tenminste ook. Van Driek van Wissen. Ook uit Groningen. Ik denk wel eens, mijn schat. Wat zou er jou toch een kopzorg zijn bespaard? Wanneer ik eertijds was gebaard als een bevallige centaur. Dan was ik aardiger van aard. En uiteraard jou ook veel trouwer. En vond ik niet als Schopenhauer een vrouw de inspanning niet waard. Integendeel, ik had dan power. En dus liep ik in volle vaart, blijmoedig zwaaiend met mijn staart, in het gareel van jouw landauer. En elke poëziebeschouwer vond dit een prachtvers voor een paard.

0: Nou, wat een stem toch, hè? Barbara Streisand en Left in the Dark. Nou, daar sluiten we deze aflevering. Nou, nog niet helemaal, maar hiermee hou ik er wel mee op. Want zo'n drama, ja, daar kan niemand meer overheen. Marten Vuller, die deed de techniek, waarvoor danken. Volgende week zijn we er gewoon weer met Zondagochtend Licht. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Graag tot dan.
1: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
4: In Hogeveen, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met...
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
15: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
20: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
21: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
27: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Radio Drenthe.
28: Pollings Passie.
18: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Poddingspassie. Nou, wij beginnen weer aan de gewone programma's, zeg maar. Zoals we dat eerder al deden. We hebben 10 weken achter elkaar hebben wij een terugtocht gemaakt naar de kraamkamer van de popmuziek in de jaren 65, 75. Nou gaan we weer gewoon ouderwets door. Met bijvoorbeeld onbekende nummers uit de jaren 50. Met iets van vroeger. Met 50 alleen in een top 40. En de raadplaat in tweede uur. En de onbekende plaat in tweede uur. En de keuze van Otto. En uit het theater weer iets. En de suggesties van de luisteraars zit er nou ook weer in. Maar ik begin met Karel van der Velde, die zingt bij de Skymasters. Skymasters, het vaste AVRO-orkest wat in 1946 al begonnen.

als tweede horen we hier The Hunters. Want het nummer Mr. Tambourine Man, hij misschien wel bedacht van, hey, dat klinkt anders, er wordt anders zongen. Van oorsprong is het van The Birds, maar The Hunters hebben dat hier zongen. The Hunters was een groep uit Nederland, die kwam voort uit Johnny en his Cellar Rockers. En die groep die speelde toen zij zich The Hunters noemen, die speelde toen vooral covers van andere beroemde buitenlandse bands zoals deze, de Mr. Tambourine Man van The Birds. Maar wel eens een keer leuk om iets anders te doen, dacht ik. En daarna Gert Timmerman. Gert Timmerman die ging eerst naar een ambachtsschool, maar hij zat op de ambachtsschool en dacht, ja nee, dat wordt het toch niet. Ik richt me op de muziek. Hij speelde al heel knap klarinet vanaf dat het 12 was. Ging naar het muziekmuseum in Zwolle toen hij 15 was. En ontmoette later Henk Elsing nog, voor een duo met haar. Begonnen te zingen in allerlei bands. En dat ging best wel een beetje moeilijk nog. Hoor, want denk toen hem, er moet ook geld verdiend worden. En hij probeerde het ook vooral in Duitsland. Want dat kon natuurlijk makkelijk door vanuit Oldenzaal worden wonen. Maar dat sloeg niet aan. Nee, Gert Zimmerman deed het niet goed in Duitsland. En pas begon dat weer toen hij in 1963 een hit had met Bloemen van Tahiti. Wel in Duitsland trouwens, en dat werd overal omarmd. En daarna ging het goed met hem. Toen volgde Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, enzovoort, enzovoort. We gaan naar een onbekend nummer uit de Johan 50-60. De groep is bekend, de Fleetwoods. Je hebt ooit een geweldig nummer gehad met Come Softly To Me. Ze hebben het vanaf 58 vrij goed gedaan tot 64, 65. En toen met de British Invasion, dus de Beatles en de Stones, kwam toen ook in Amerika. Toen zakte de muziek wat weg. Maar hier zingt ze een onbekend nummer. I'll Be There.

0: Ali meisje door het Panama-kanaal.
1: Panama-kanaal.
0: Zij was mooi en overmoedig en ging daarom dan ook spoedig met de mannen aan de haal.
1: Mannen aan de haal.
0: Alle vrouwen die dit zagen gingen boos de captain vragen. Hey, zeg, kan het allemaal?
1: Kan het allemaal?
0: Maar hij zei wel salamanders, wat verwachtte u ook anders in het Panama-kanaal? Het is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat, met zo'n Mexicaanse schone. Maar is ze eenmaal van boord, ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug. Heel vlug, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man-ideaal.
1: Man-ideaal.
0: Houd voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten in het Panama-kanaal.

0: Daar is ze eenmaal van boord. Ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug. Heel druk, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man-ideaal.
1: Man-ideaal.
0: Houd voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten van die Panamese nachten in het Panama-kanaal.

0: catches on air. Now and then there's a fool such as I.
1: Ja, we hun hier als tweede hun bij Rudy Carrel met het liedje Panama-kanaal. Nou, Rudy Carrel die had al een hele knappe carrière in Nederland gehad met de Rudy Carrel Show. Dat was van 1964 tot 1973. En daarna hebben ze hem ontdekt in Duitsland en daar was hij echt een grote showmaster. Daar hebben we inderdaad Jan en Alleman even door. Voor de tv. Het was een eer in Duitsland als jij bij Rudy Carrel in de show mocht komen. Met wat dan ook. Dat is echt geweldig goed dan. Hij is in 2006 is hij overleden. Trouwens heette Rudolf Wijbrand Kesselaar. Wist je dat? Rudy Carrel, maar Kesselaar heette hij. Maar goed, een grote showman. En daarna gaan we dan Elvis Presley. A Fool Such As I. Het lied bestond al in 1952. En is ook al zong door Hank Snow, een countryzanger. Maar en ook toen waren er ook meerdere zangers en zangeressen die zeiden, oh, dat is een leuk liedje. Joe Stafford ging zingen, Bob Dylan heeft het ook nog zingen. En nog meer. En toen dacht Elvis Presley, ach, kom. Ik moet een keer een B-kant hebben van een singeltje. Laat ik het nummer ook maar zingen. En zo ging het echt. En toen bleek dat die B-kant veel beter aansloeg dan die A-kant. Sterker, het werd een grote, hele grote hit in Amerika. Nou, iets Frans. Michel Fugain. Michel Fugain was schrijver van liedjes en componist enzovoort. En voor heel veel goede artiesten ook wat kloor maakt. Maar op een gegeven moment dacht hij, weet je wat, ik ga ook zelf eens wat zingen. Hij richtte een groep op, Michel Fugain et le Big Bazaar. Er waren 11 muzikanten, 15 zangers en dansers. En dat deed het geweldig. Hier zingt hij Ring a Ding.

Bij u hier als tweede Corrie Brokken met Voor mijn dochter. Dat maakte ze na een comeback in de jaren 90. Toen nam ze weer een dubbel cd op. Net op.

nije opleving. En toen bracht, toen zong ze dit soort nummers. En daarna is ze rechten gewoon studeren, is nog rechter geworden. Nou ja, kortom, toen ze stopt met muziek maken. En John McDermott, hun weer door, een jongen die is gewoon in Schotland gaan laten naar Canada te wonen, zong door, ja, bij allerlei, allerlei groepjes, koortjes, en werd met regelmaat verwacht om volksliedjes te zingen bij het begin van wedstrijden van de Boston Red Sox, de Toronto Blue Jays, Toronto Magic Leafs, allemaal honkbalclubs. Want dat is door gebruikelijk. Hè? Dan komt er een zanger en die zingt dan eerst in het grote stadion en dan begint de wedstrijd. En zo is het door ook een keer ontdekt door iemand die zegt, goh, wat zing je mooi, jongen. Wil je eens een keer een opname maken? Nou, en zo is het een keer door ontdekt door iemand die dat hoorde. Die zegt, wil je een keer een opname maken, jongen? En dat gebeurde. En door met werd hij bekend en heeft over de hele wereld zong. Vooral ook Ierse liedjes, en zoals deze, The Old Man, waar hij over zijn vader zong, die net overleden is. Dan gaan we terug naar vroeger. Willy Derby heb ik nog iets van. We gaan terug naar de jaren 30. In de jaren 30 was er een, ja, begon de jaren 30 vooral, een periode dat er de meeste maffe dansjes bedacht werden. De gekste ding. En toen hebben ze ook bedacht de Chestnut Tree. Dat is gewoon, Chestnut Tree is gewoon kastanjeboom. En wat moet je door met als dansje? Maar goed, in ieder geval, ze hebt er een of ander lied van gemaakt. Het is van oorsprong een klassiek lied uit de tijd van de grootmoeders van vroeger uit Amerika. En is van generatie op generatie doorgegeven. Het dansje lijkt niet meer dan nou eigenlijk twee kamelen die een beetje aan de weer schoven met benen. Maar Willy Derby heeft er een liedje op.

En wat vinden wij in de top 40 van 50 jaar geleden? Dus week 34 in 1976. Dan vinden wij Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, die doet het hartstikke goed. Die heeft 9 weken in die top 40 staan, tot nummer 5 aan toe helemaal. Maar weet je, in 76, vlak ervoor, toen wonnen ze het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses for Me. Dat was een geweldig hit, deed overal ter wereld goed. En wat wil nou het geval? Ze hadden al een LP opnemen. Een mooie grote LP met allemaal mooie nieuwe liedjes enzovoort. Maar een beetje soulachtig. En toen ze dat Eurovisie Songfestival wonnen met Save Your Kisses for Me, gewoon een makkelijk in geurling popliedje, toen zeiden ze bij de platenmaatschappij: ho, jongens, die plaat brengen we niet uit. Wij moeten de andere kant op, want dat is succesvol. En toen kwam My Sweet Rosalie.

En Bonnie Sinclair komt ook in die top 40 voor. Die heeft een prachtig liedje kreeg van Peter Koelewijn. Dr. Bernard. Dat is een verwijzing naar Christian Barnard. De eerste arts die een harttransplantatie deed. Weet je dat nog? Nou, in ieder geval, door is een beetje op. Maar het is gewoon een smartlap. En Ron Brandstede zingt ook nog een beetje met. Het liedje deed goed. 8 weken in de top 40 staan en kwam naar de 7e plek uiteindelijk.

Dottie West heb ik hier, met Kenny Rogers. Dottie West was een country- en een popzangeres. En ze was de eerste vrouw in de geschiedenis van de countrymuziek die een Grammy Award kreeg. Ja, dat is in Amerika iets heel bijzonders. Ze zal uiteindelijk ook nog 16 keer voor een Grammy nomineerd worden. Maar een hoogtepunt in de carrière als ze samen met Kenny Rogers heeft ze meerdere platen met maakt en een enorme hit. All I Ever Need Is You.

Kenny Rogers en Dirty West. All I Ever Need Is You. En dit is waarschijnlijk... heeft deze melodie wel een belletje doen rinkelen bij je. En zo niet, dan is het ook niet aardig, hoor. Dus, maar André Hazes, die schreef hier Ik Meen Het op. En nou ja, dat was het niet raar trouwens. André Hazes gebruikte heel vaak bekende melodieën van buitenlandse artiesten. En daar schreef hij dan zijn eigen teksten op. Trouwens, dat was ook weer niet raar, want er deden heel veel Nederlandse artiesten. Maar we zijn bijna aan het eind van dit uur alweer. Misschien straks komen we nog een uur. Wij sturen hem af met Marty, Spanish Harlem.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met...
16: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
10: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hij is onderweg.
17: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
17: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Hey!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Radio Drenthe.
1: Pollings Passie.
14: Met Jans Polling.

Chuck Berry, School Days. Chuck Berry wordt beschouwd als een van de belangrijkste artiesten en tekstschrijvers van het rock'n'roll tijdperk. Hij was de grote inspiratie van heel veel rockbands. Onder meer bijvoorbeeld de Rolling Stones. Die hebben hem altijd als een soort god zien, zo ongeveer. Maar hij was niet de makkelijke kerel trouwens. Hoor. Hij is nogal beschuldigd west van vrouwenmishandeling, seksueel contact met minderjarigen. Hij heeft zijn muzikanten altijd enorm uitbuit en slecht betaald. Dus kortom, nogal wat trammeland. Maar hij maakte wel prachtige nummers, zoals deze School Day. Die kwam in 1957 goed. En later heeft hij trouwens bijna hetzelfde melodietje gebruikt in 1964... in het nummer No Particular Place to Go. Maar goed, het is hem vergeven. En ook liever de Inkspots. Ja, als je populair bent, dan heb je veel navolgers. Dat was bij de Inkspots zo. De originele Inkspots, die vinden we in de jaren 30 en 40. Een prachtige, opvallende muzikale stijl die het heel goed deed in de zwarte gemeenschap en in de witte gemeenschap. Want dat was toen volstrekt gescheiden. Je had ook zwarte radiostations en witte radiostations. En hebben we dus over de negroïden en de blanken. Dus niet in kleur van de gevels of zo. En die Inkspots die deden het dus hartstikke goed. Waren populair. En in 1954, toen vonden ze het eigenlijk wel mooi. Toen hadden ze al genoeg gedaan en zeiden, jongens, dit is mooi, we zijn gestopt. En daarna zijn er meer dan 100 groepen gekomen in Amerika die zichzelf ook de Inkspots noemen. En soms met originele leden van de groep nog, soms ook met niet, of niet helemaal. Maar dan zeggen ze, ja, maar wij zijn de zoons of de kleinzoons van die en die en die. Dus meer dan 100 groepen. Ik heb hier een nummer, I Can't Give You Anything But Love. En dat is ook van een van de volgende generatie Inkspots.

We hebben toen de raadplaat. Het spannendste deel van deze twee uur. Dus het giet weer zo. Ik laat een klein stukje horen. En dan de vraag is, wie zingt dit en hoe het lied? Let goed op.

Nou, wat werd... Ja, is een zanger of zangeres. Nou, gewoon, wij laten het allemaal horen over een half uur. En je weet, als je dat goed hebt, dan mag je zelf een prijs zoeken uit je koelkast. Of uit de bar, dat maakt helemaal niks uit. We gaan in die tijd een deur met de onbekende plaat. En die plaat zal niet onbekend wezen bij de fans van FC Groningen. Want ik heb hier een singeltje van de Specials. En dat is een band uit Leek onder leiding van Bert Tinge. Die jongens die hebt maar liefst 30 singles gemaakt tussen 1969 en 1990. Knap. En hier ook een lied wat ook geschreven is door Bert Tinge. Uit 1990, wij blijven vrienden van FC Groningen.

0: Ollings passie.
1: De keuze van Otto.
2: Otto koos vandaag voor Mac Wiseman. Mac Wiseman was zo'n jongen die opgegroeid is in het platteland en door ook opgegroeid is met de traditionele muziek die je doorvindt. Vaak ook muziek met nogal wat Ierse invloed. Hij had altijd zijn eigen band, en dat waren de Fucky Mountain Boys. En dat deed het goed met. Werd ontdekt door de Louisiana Hayride. Dat is een groep die overal optrad, ook vaak op de radio was. En toen kreeg hij contracten in Nashville. En zie daar, zijn naam was gemaakt. Mac Wiseman zingt hier Darling Little Joe.

Meg Wiseman. Een Amsterdams liedje heb ik nou, van Ton van der Wielen. Ja, dat zeg je waarschijnlijk niet veel, die naam. Want ik denk dat de boet in Amsterdam ook niet erg bekend werd. Is. Maar in ieder geval, heeft toch wel 4 singeltjes gemaakt. En op een van die singeltjes ziet u dan het Een Amsterdams liedje. En hoe komen wij eraan? Nou, er is ooit een CD gemaakt met alleen maar liedjes die over Amsterdam gaat. En ja, over de Amsterdamse zangers zingen wordt. Dus dat ziet erop. Hij schreef door Ron Bossaert en die zei van, ja, Ton van der Wielen die vroeg mij, kun je niet een leuk meezingetje voor me schreeuwen? Nou, hier is hij.

0: Pollings passie.
1: Uit het theater.
2: Ja, ik heb in het theater staan de Marokkaan uit de Jordaan. Zo noemde hij zichzelf. Dat is Najib Amhali. Conferencier. Hij heeft hier een prachtige conferentie, vind ik trouwens, over zijn vrouw en hij is zult met vakantie. Maar, wat is het punt? Ze verwacht een baby. Hij met zijn vrouw. En ze vraagt zich af hoe het eigenlijk wezen zou als je met een kleine baby op vakantie gaat. Maar de ervaring komt van de vrouw zegt: ik heb een vriendin en die heeft net pas een nieuwe baby. En die kan anders ook niet op vakantie. Die kan fijn met Oesmet naar Zuid-Frankrijk.
3: We nemen het ervan. Volgend jaar hebben we kinderen. Weet je, dat is toch anders. Ze zegt: ja, vind je het goed als ik Clara mee vraag? Ik zeg: wat? Clara, is een goede vriendin van mijn vrouw, die heeft ook een kindje. En, nou goed, Clara die. Die man is weggegaan. En echt een zak van een vent. Ik ga niet zijn naam zeggen. Maar goed, het is tv. Misschien kijkt hij. Erik. Ja, moet je niet doen. Hij liet er gewoon in de steek, weet je wel. Is gewoon weggegaan. Zij moest het kind alleen opvoeden. Ze had geen geld om op vakantie te gaan. Dus mijn vrouw zegt, laten we haar meenemen. Het is toch wel een beetje vakantie. Ik zeg, maar Clara heeft net een baby. Ze zegt, ja, maar daarom juist, Najib. Dat is toch leuk, dan kunnen we zien hoe ze het doet. Ik zeg, maar doe je het op vakantie? Waarom niet? Dan hebben we de tijd. Ik zeg, ja, oké, ja, als je dat wil. Ja, lijkt me heel leuk. Ik zeg, oké, ja, vraag haar maar mee. Natuurlijk, Clara wil graag mee, gratis vakantie. En zij is ook niet echt Clara, hè? Maar ik ben bang dat ze een keer in de zaal zit en hoort ze dit verhaal, weet je wel. Ze heet Laura in het echt. En Clara komt aanrijden met haar eigen autootje. Ze zegt, ik rij wel achter jullie aan. Ik zeg, nee, ik zeg, we gaan met z'n allen. Nee, zegt ze, ik wil wel onafhankelijk blijven. Ik rij wel achter jullie aan, dat is geen probleem. Dus mijn vrouw zegt, ik laat haar niet alleen rijden, hè, met die baby. Ik rij wel met haar mee. Dus ja, reed ik alleen. Een hele pok naar Zuid-Frankrijk. Nou goed, we beginnen te rijden. En om de 10 minuten werd ik gebeld in de wagen. Brrr, ja, Najib, niet zo snel, hè. We hebben een baby aan boord, weet je nog? Ja, sorry. Ja, je moet niet zo hard rijden, je rijdt altijd zo hard. Ja, sorry.
4: Ja, helemaal geen.
3: Ik hoor je nog. Ja. Echt, dan gingen we weer. Najib, even stoppen, we moeten het kind verschonen. Najib, we moeten pauze nemen. Ik zeg, we rijden net een uur. Ja, de baby mag niet langer dan 1,5 uur in de maxi-cosi. Ik zeg, waarom? Anders wordt hij moe. Waarvan? Hij ligt de hele dag. We hebben er 6 weken over gedaan in Zuid-Frankrijk. Ongelooflijk. Maar goed, we komen daaraan. Hartstikke leuk. Was leuk hoor. Ik was er nooit geweest. Mooi weer. En Clara was blij. Nou, s'avonds liggen we te slapen. Clara in de kamer met de baby. Ik en mijn vrouw. En ik kijk graag nog even tv s'avonds. Komt ze aankloppen. Najib, mag de tv wat zachter? Ik zeg, oh ja, sorry. Tv zachter. Komt ze weer. Najib, mag het geluid uit? Ik zeg, want? Ja, ik denk dat de baby er last van heeft. Ik denk, ja, er zit een muur tussen ons. Maar goed, baby, last. Kijk wel voetbal zonder geluid. Komt ze weer. En Najib zou alsjeblieft de televisie helemaal uit mogen. Ja, ik denk dat hij last heeft van de stralingen. Die heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg, wat? Ja, de televisiestralingen. Ik zeg, serieus? Ja, ik heb een hele gevoelige baby. Natuurlijk, ik heb baby meegenomen.
5: Alles voor de baby.
3: Tuurlijk. Uit voor de baby. S'avonds hoor ik dit. Ik denk, nou, dit is brandalarm. Mijn vrouw zegt, nee, dat is de baby hiernaast. Die heeft honger. En zo doet hij dan. Ik zeg, oh. Niet geslapen, echt nauwelijks geslapen. Dus ik denk, ik ga doen, morgens vroeg, 6:30. En ik ga de bedjes reserveren. De bedjes bij het zwembad, anders zijn ze weg. En dat doe je op z'n Hollands. Je gaat er gewoon heen, morgens heel vroeg. Gooi het zo, huppakee, nonchalant over het bed heen. Of een boekie, maakt niet uit, gewoon zo. Is die voor jou? Dus ik heb er 3 gereserveerd. En 3 die kant op, als optie. En, er kwam een Duitser die zei, is dat fijn? Nee. Mijn. Ja? Sausen. Nou, Clara die komt aan met de baby en die is zo blij. Ik zeg, we kunnen hier liggen of daar. Ze zegt, ja, maar er zit de zon. Ik zeg, ja. Najib, ik heb een baby. Ik zeg, ja, die moet er ook een kleurtje. Najib, je snapt het niet. Hij verbrandt. Ik zeg, waar wil je dan liggen? Ja, daar in de schaduw. Ik zeg, daar zijn geen bedjes. Nee, maar dan gaan we op een kleedje met z'n allen. Ik haat kleedjes. In Marokko moest wel op een kleedje. Ik wil op een bed. Maar goed, ik lag op een kleedje. Maar hij lag op een kleedje. Nou, s'avonds gingen we uit eten. Ik denk, nou, misschien wordt het nu wel gezellig met die baby. En ja hoor, het was gezellig. Voor 5 minuten. We zaten buiten, tafeltje, Zuid-Frankrijk. Zegt ze ineens, volgens mij tocht het een beetje. Ik zeg, nee hoor, het is mooi weer, Clara. Nee, maar ik voel een windje. Ik zeg, ja, dat was ik. Nee. Laten we anders even binnen zitten, want ik ben bang dat ik een baby kou vat. Ik zeg, Clara, er zit niemand binnen, kijk nou. Ja, maar laten we dat toch doen. Mijn vrouw zegt, goed hoor meid, als jij dat vindt, kom. Moesten we binnen zitten? Er zat niemand. En die obers zijn nog, alle, het was op baton. Zeg, wie? Je merkt, fuck, dit is bij de baby. Volgende ochtend was die baby toch ziek geworden. Door de airco in het restaurant. Ik ging stuk. Nou, niet stuk, maar. Clara was helemaal paniekerig. Zegt ze, ja, mijn baby, hij ziet zo bleek. Ik zeg, ja, had je hem buiten moeten leggen gisteren in het zonnetje? Ja, maar hij heeft diarree. Clara, dat is heel normaal. Weet je, dan spoelen je darmen. Nee, mijn baby is het gevaarlijk. We moeten een dokter vinden. Ze luisteren, ik ga googlen. Ik google alles, hè. Baby diarree. Ze, Clara, ik weet het. Je moet hem een zoutoplossing geven. Zoutzuur. Zoutzuur is ook een oplossing. Ze zeggen, je bent toch geen dokter? Ik zeg, nee, maar het staat op Google. Ik wil een dokter. Nou, we hebben een dokter gevonden. Een Nederlands sprekende arts in Zuid-Frankrijk. Die zei precies hetzelfde. Je moet hem een zoutoplossing geven. Zie je nou wel? Even aankijken en anders naar de huisarts. Nou, Clara wilde niks meer doen. Die wilde niks meer doen. Die wilde gewoon binnen blijven met de baby. Nou, mijn vrouw zegt, ik blijf wel met je, meid. Nou ja, toen ben ik ook maar binnen gebleven. Gingen we samen een of andere film kijken zonder geluid. De baby lag te slapen. Ik denk, dus zo is dit de vakantie met een baby. Mijn vrouw zegt altijd, blijven lachen, hè? Het is leuk. Ik zeg, ja. Ze zegt, ga jij nou eens even naar die baby kijken? Ik zeg, waarom? Toon wat interesse. Ja, Clara, ik ga even naar die kleine jongen van je kijken, ja? Het is een meisje. Ja, kleine meisje bedoel ik. Dus ik doe die slaapkamerdeur open en ik kijk zo in die reismand. En dit moment, die kijk, wordt het meisje wordt zo wakker, weet je wel. Zo die grote ogen naar me kijken. Ik zeg, hey, klein mormel, ben je wakker? Ja. Je bent nou allemaal vakantie verpest, hè, larf? Ja. Je bent net zo lelijk als je moeder. Ja. Je bent zo om zo te lachen. Ik zeg, je bent net zo lelijk als je moeder. Jij wordt ook een kleine heks, ja. Was je bezig op je dan? Was je bezig op je dan? Vandaar dat jouw papa is weggelopen. Ja. Ja, die komt nooit meer terug. Die komt... Ik zou de lucht wel op. Ze loopt die woonkamer binnen. Klaas aan het huilen. Zo, wat is er? Ja, de babyfoon stond aan. We hebben alles gehoord, hoor. Zeg, Klaas, dat weet ik toch ook wel. Ik sprak in, dat, in die babydingen. Dat was een grap. Nee, maar, nou, ik had het verpest. We gaan zo, stiekem nou wat je doet? Ik zei, nee, jij hebt hem meegenomen. En Klaas begon in te pakken. Ik zei, Klaas, wat ga je nou doen? Ik zeg toch sorry. Nee, ik ga weg hier, want ik wil me niet vinden. Weet ik hoor. Er zijn mensen die praten en proberen te huilen. Ja? Ik zeg, ik weet niet wat je zegt hoor. Klootzak! Ah. Ja. Clara die wilde weg. En mijn vrouw zegt, kom, ik rij wel met je mee. 3 dagen vakantie gehad in Zuid-Frankrijk. Nou, weer naar huis.
2: Ja, ja, de suggerie dus. Ze kan het gewoon, eigenlijk kleine kinderen met hem op vakantie. Het kan ook goed gaan hoor. Ja, ik heb iets van de Birds. De Birds die vulden op omdat ze een heel eigen muziekstijl wisten te maken. Want het was een beetje een antwoord op de British Invasion. Dus de tegenhanger van de Beatles en Rolling Stones, die muziek in Amerika. En het was een mengeling van folk en rock. Liedjes van Pete Seeger en Bob Dylan ook enzovoort, die werden een beetje van een mooie samenzang voorzien, een goede instrumentatie. En de Birds die vulden op, deed goed. Later ging ze zelfs ook nog de country kant op. Nou, er was een schok in Nashville dat een popmuziek ook gewoon wat country-achtige muziek maakte. Dat werd dan later, wat ze dan noemt, country rock. Nou, ik heb hier van de Birds Een liefdesliedje. Een jongen die zit stil voor zijn hoed te kijken en denkt van, ach, maar ik denk altijd nog aan jou. You're still on my mind.

0: Ollings passie.
1: De suggestie van de luisteraar.
2: Ja, ik kreeg een suggestie van Laurens Hoogman. Die zegt, Jans, je moet eens wat draaien van Frankie Lane, Jezebel. Nou, dat doe ik graag. Frankie Lane was in Amerika erg populair. En had ook nogal wat invloed. Hij had ook allerlei bijnamen trouwens. Als All Leather Lungs, dus leren longen. Mr. Rhythm en Old Man Jazz. Hij, kortom, hij heeft veel dan, maar hij heeft zijn grote populariteit. Ja, niet alleen maar de liedjes. Ja, maar ook omdat hij titelsongs inzong voor grote films. Ballad of High Noon. De begintune van Rawhide en zo. Daar hoorde je hem vaak over. Maar hij heeft al lang volgen. Zijn hele carrière omspant maar liefst 70 jaar. Hier van Frankie Lane, Jezebel.

Ik kreeg ook een brief van Johannes Linker en die zei: Jans, een mooi lied is ook Johnny Remember Me van Johnny Layton. Johnny Layton was acteur en zanger in de jaren 60. En deed, ja, eigenlijk best wel heel aardig. Maar had één grote hit, dat was deze, Johnny Remember Me. Een lied, trouwens, dat vult ook wel op in Amerika. Waarin hij zingt over de liefde voor een overleden vrouw. En dat was eigenlijk best heel bijzonder. Maar hij kon het niet helemaal bolwerken. Zo begon Jeroen Sumner toen hulde eigenlijk al op. Want al die nieuwe platen, die deden niet die zo goed. Dus eigenlijk kunnen wij hem rememberen vanwege het ene liedje Johnny Remember Me.

Ja, Johnny Layton, Johnny Remember Me. We gaan even de regio in. We hebben in het verleden heel veel goede orkesten in Drenthe. En het is wel jammer, het aantal feesten wat minder, het aantal orkesten is ook worden verminderd. Jammer. Maar degene die nog een prachtige cd naladen hebt, ze speelt af en toe nog wel eens een keer, is Combo Time. Hier speelt ze El Condor Pasa.

Time. André Dam en Jan Stel, Jannes van Genne en Mark Wester. Ja, een geweldig orkest. We zijn toe aan de raadplaat. Dat wil zeggen, de uitslag van de raadplaat. Je weet, als je beide goed hebt, de naam en de titel van het lied, dan mag je twee bonbons pakken en haast maar één. En je komt het.

Nou, Corrie Konings, dat was duidelijk een adios amor. Oer 1982. Dat nummer was in 1981 al schreef voor een Duitse zanger, voor Andy Borg. En toen kwam het nog niet uit. Begin 82 kwam het uit in de originele Duitse versie. Weer een geweldige hit, overal in Duitsland, Oostenrijk enzovoort. En Pierre Cardin was er als de kippen bij om door een vertaling van te maken. En het scoorde ook hoog voor Corrie Konings. Dus adios amor. En dit was Pollings passie voor vandaag. Maak de Martin Fulder en Jans Polling. Suggesties en reacties kun je opsturen naar pollingspassie@rtvdrenthe.nl of je mag ook schrijven postbus 999 49100 AZ in Assen. We wensen je nog een hele fijne middag met onze muzikale programmering en we hopen dat je een goede week hebt. We zijn de volgende week weer. Dag.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hey!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hier op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later...
13: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
14: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hey Remol!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
20: Reis weer met Golden eSIM.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Download de app of ga naar Golden Eats.

0: Drie minuten over 12, het regionale nieuws in Drenthe Nu. Ik ben Maarten Stultjes, goedemiddag. Afvalverbrander Atero in Wijster wil een nieuw glastuinbouwgebied in de buurt van de fabriek. Daarvoor pleit het bedrijf tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten over de nieuwe omgevingsvisie. Warmte, CO2 en elektriciteit uit de Atero-fabriek zou gebruikt kunnen worden in de nieuwe kassen, denkt het bedrijf. Aardgas is dan volgens Atero niet meer nodig voor de kassen. Annemarieke Nobel uit Noordsleen heeft geen nieuwe medaille veroverd op het WK Paradressuur. Ze reed vanmorgen in Aken de Kuur op Muziek, waar alleen de beste 8 uit eerdere onderdelen mochten meedoen. Ze eindigde als 6e. Eerder veroverde Nobel wel al brons met het Nederlands Paradressuurteam. Daarmee plaatste Nederland zich voor de Paralympics van 2028 in Los Angeles. DOS 46 heeft gisteravond de Korfbal Supercup in de wacht gesleept. Het is de jaarlijkse wedstrijd tussen de Nederlandse en de Belgische kampioen. Het Vlaamse Voorwaarts uit Edelgem werd met 22-10 verslagen. Daarmee blijft de traditie in stand dat de Nederlandse club de strijd met België wint. En Justin Boer uit Eekst is de eerste winnaar van de kantoorstoelenrace in het dorp. De organisatie zette de race op om nieuw leven te blazen in het dorpsfeest. Het is gelukt, want meer dan 1000 bezoekers zochten een plekje langs de wedstrijdbaan. Boer ging er vandoor met eeuwige roem en met een geldprijs van 100 euro. En dat was het Drentse Nieuws. Het weer in Drenthe Nu met Hans Nienhuis. Goedemiddag.
1: Nou Maarten, goedemiddag.
0: Vind jij het ook een beetje fris?
1: Sterker nog, het is een beetje fris. Ah. Tenminste, als we het afzetten tegen de jaarnormaal voor deze tijd van het jaar. Want dan zouden we rond een graad of 22, 23 moeten zitten. En we hebben nou net 17 graden te pakken in Drenthe. Dus inderdaad, objectief mag ik zeggen, het is aan de frisse kant.
0: Nou, dat is mooi dat het ook objectief zo is. Want dat gevoel hadden we al. Blijft het zo?
1: Nou, dat eigenlijk niet. Vandaag is nog een frisse dag. En ook morgen zullen we nog een stukje onder de normaal zitten. Maar daarna hebben we een aantal dagen die weer boven normaal uitkomen. Dus eigenlijk is dat ook heel normaal. Het zwabbert namelijk wat. Maar het weerbeeld dat erbij hoort gaat wel veranderen. We hebben nu vrij veel bewolking waar soms ook een lichte bui uitvalt. Uiteindelijk later vanmiddag zullen die buien wat gaan uitdoven. Dan blijft het dus bij een graad of 18 tot hooguit 19 steken. En een matige noordwestelijke wind die waait. Minder aanwezig dan gisteren, maar het is allemaal niet zo heel aangenaam. Vanavond en vannacht klaart het grotendeels op. Het koelt af naar een graad of 8 tot minimaal 6. En dat is koud genoeg voor wat nevel en mist. En dat gaat vooral in het zuiden van Drenthe gebeuren. En dan zien we morgen dat we onder invloed komen van hoge druk die uit de richting van de Britse eilanden ons een beetje aansnijdt. En via Scandinavië uiteindelijk weer naar Oost-Europa wegtrekt. Maar voor het zover is, hebben wij een paar dagen invloed van hoge druk. En dat begint morgen. Een graad of 21 tot maximaal 22... En met een zwakke noordoostelijke wind bij. Mix van zon en bewolking. En naarmate de dag voordat krijgt de zon steeds meer te vertellen. Dan volgt dinsdag. En dan wordt het een graad of 24, 25. Misschien in het zuiden van Drenthe zelfs nog wat daarboven. Zwak tot matige oostenwind. En dan is er heel veel zon. Dus dinsdag is opeens weer gewoon echt een zomerse dag. Daarna dan gaat de wind naar het zuidoosten draaien. En we hebben heel lang gehad dat zuidoostenwind droog was. Er was helemaal geen regen, er was geen vocht verkrijgbaar op het Europese continent. Dat is de afgelopen week een beetje bijgetrokken. En nu kan zuidoostelijke wind dus weer vochtige lucht gaan aanvoeren. En dat gebeurt ook. Die lucht die blijft op temperatuur. Het is woensdag en donderdag een graad of 26. Maar er gaan wolken ontstaan en er gaan ook buien ontstaan. Woensdag zal dat bij een enkel exemplaar blijven. Donderdag gaat het wat grootschaliger. Ik denk dat we donderdag op veel plekken toch wel een regen- of onweersbui gaan zien in onze provincie. En ook de dagen daarna blijven sterk onstabiel met dus af en toe een regen- of een onweersbui. En dan gaat geleidelijk de temperatuur weer zakken naar op of iets onder de jaarnormaal. Dus eigenlijk deze week best wel wat variatie, maar geen extreme.
0: Nee, maar kun je het een redelijk normale nazomerweek noemen?
1: Nou, ik zou het niet helemaal na zomerweek willen noemen. Twee mooie dagen. Ja, en dan wordt het onstabiel met kans op onweer.
0: Ja, dat hoort er ook een beetje bij misschien.
1: Precies. Nee, het is te kort om echt van een nazomertje te spreken. Maar we hebben in het verleden gezien dat september... die wil ook nog wel eens een vinger uitsteken richting 30 graden. Mm-hmm. Dus het is nog helemaal niet gezegd hoe dat dit jaar gaat lopen. En of we nu meteen al de herfst inrollen... of dat er nog een paar weken na zomer achteraan komt... het is gewoon niet te zeggen.
0: Nee, we nemen het zoals het komt.
1: Precies.
0: Dankjewel, Hans.
1: Fijne middag.
0: Ook zo. En tot zover Drenthe Nu. Om 5 uur is Drenthe Nu er ook op televisie natuurlijk. En in de tussentijd volg je Drentse Nieuws via rtvdrenthe.nl en in onze app.
2: Radio Drenthe.

Yes, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer op dit tijdstip hoor je alleen maar zomerhits. Zometeen maken we een rondje Europa. We zijn met de auto naar Denemarken gereden. Het was even een stukje rijden, maar je hoort zometeen wel uit Denemarken een enorme zomerrit. En zometeen 5 zomerhits achter elkaar uit het jaar dat de Amerikaanse president Richard Nixon op bezoek gaat in China. De zomer stond namelijk in het teken van nieuwe toenadering tussen Amerika en China. En daar zijn ze op dit moment nog steeds mee bezig, volgens mij, die toenadering zoeken naar China. En de oorlog in Vietnam woedde volop. Vooral de zware bombardementen en gevechten in het voorjaar en in de zomer domineerden het internationale nieuws deze zomer. En het EK voetbal werd in Engeland gespeeld en het zorgde voor veel oranje gevoel. Hoewel Nederland, ja, helaas in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Frankrijk na strafschoppen. De Olympische Spelen waren in deze zomer ook. Dat was in het Duitse München. En de auto werd steeds belangrijker in het dagelijks leven. En vakanties naar Frankrijk, Spanje en Italië werden voor steeds meer Nederlanders ineens heel erg bereikbaar. Weet je al over welke zomer het gaat? Je hoort het zometeen hier op Radio Drenthe. Ook Shakin' Stevens komt eraan. En eerst, kijk eens aan.

0: Zomer Radio Drenthe op zondagmiddag bij Radio Drenthe. En we gaan terug in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1972. De Amerikaanse president Richard Nixon gaat op bezoek in China. De zomer stond in het teken van de nieuwe toenadering tussen Amerika en China. En de oorlog in Vietnam woedde volop. Vooral de zware bombardementen en gevechten in het voorjaar en in de zomer domineerden het internationale nieuws. Het EK voetbal werd gehouden in Engeland en het zorgde voor veel oranje gevoel. Alhoewel, Nederland werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk na strafschoppen. De Olympische Spelen waren in het Duitse München en in de bioscoop draaide een legendarische maffiafilm, The Godfather.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
0: Ja. En Loekie de Leeuw werd geboren in 1972. Ken je die nog?
3: Als je me nou.
0: Ja, Loekie de Leeuw die kwam voor het eerst op televisie in de reclameblokken van De Ster op Nederland 1 en Nederland 2. En dan tragisch nieuws. In de zomer van 1972 vindt er een enorme kettingbotsing bij Breda, bij Prinsenbeek, plaats. Bolle Jos City, weet je wel?
4: Het was enorm stil, het was morbide, het was mistig. En dan hoorde je alleen maar gierende banden en dan een grote klap en dan was het weer even stil. En dan weer gierende banden en dan weer een klap en dan was het weer even stil.
0: Ja, ongelooflijk. Een vrachtwagen kwam met hoge snelheid aan. Zag het allemaal niet door dichte mist op vrijdag 25 augustus 1972. Knalde op andere auto's, op een tankwagen ook. Er raakten meer dan 30 auto's bij betrokken. 8 vrachtwagens, 5 tankwagens. En uiteindelijk vielen er 13 doden en 26 gewonden. En daarmee werd dit destijds beschouwd als een van de grootste kettingbotsingen die Nederland ooit heeft meegemaakt. Dan 5 zomerrits uit de zomer van 1972. Achter elkaar op Radio Drenthe, zonder dat ik er zelf tussendoor kom. Bobby Vinton zometeen. Hobby Horse komt eraan. Ook Paco Paco en Blue Haze. En eerst de eerste hit voor Julio Iglesias in Nederland. En dat was deze. Un canto a Galicia. Een lied voor Castilië. Dat is die regio in Spanje boven Portugal, weet je wel. Allemaal uit de zomer van 1972.

Bobby Vinton, de laatste hit uit de zomer van 1972. Van 5 zomerhits uit 1972 op een rij. Sealed with a Kiss. Dit is Zomer Radio Drenthe bij Radio Drenthe. Zometeen doen we een rondje Europa. We zijn vanmiddag in Denemarken. Een lekkere Deense reggae plaat zometeen. Eerst Yves Berendsen op Radio Drenthe. Dit is Terug in de Tijd. Elke

0: Rondje Europa.
1: We maken weer een rondje door Europa hier in Zomerradio Drenthe. En deze keer stoppen we in Denemarken in de zomer van 1983. Vanmiddag in Rondje Europa een nummer dat je meeneemt naar een warme zomeravond. Een zomer van lange dagen, warme avonden en muziek die vooral nergens haast mee had. Want uit Kopenhagen kwam in 1983 een duo met een paar relaxe akkoorden en een heerlijk loom ritme. Eventjes de perfecte soundtrack voor de zomer maken. Laid Back met Sunshine Reggae. Een plaat die klinkt als blote voeten in het gras. Een koud drankje binnen handbereik. En de zon die maar niet onder wil gaan. Heerlijk. Dus open die gordijnen. Ja, ze waren nog niet open bij je. Doe de gordijnen open. Zet het volume een tandje harder. En droom even lekker weg naar de zomer in Denemarken in 1983. Dit is Rondje Europa. Laid Back en Sunshine Reggae.
0: Rondje Europa.

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 1 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
12: Aan tafel.
13: Zo.
14: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
13: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
14: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
13: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
15: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis.
12: Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Radio Drenthe.
28: Zomer Radio Drenthe.

0: Leo. Ja, als je dit hoort is het zomer. De Gypsy Kings op Radio Drenthe.
1: Zomer Radio Drenthe.
2: Met Dimitris Kops.
0: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerrits. Zometeen duiken we in de Drentse duizend van vorig jaar. En we halen daar vanmiddag een tweeling uit. Ja, Charlie en Greg. Weet je misschien al over welk Schots duo ik het heb? Nou, dat zometeen. Ook 5 zomerrits uit de zomer dat voetbal, muziek, politieke spanningen en grote veranderingen in de maatschappij allemaal samenkwamen. Het WK voetbal was in West-Duitsland. Nederland haalde de finale, maar verloor tegen West-Duitsland. De band ABBA brak door met Waterloo. En in Portugal vond op 25 april de Anjer-revolutie plaats, waarmee een einde kwam aan tientallen jaren van dictatuur. En in de Verenigde Staten kwam president Richard Nixon steeds verder in de problemen door het Watergate-schandaal. Op 9 augustus van dit jaar trad hij af en dat was de eerste Amerikaanse president die dat deed in de geschiedenis. Heb je al enig idee over welke zomer het gaat? Je hoort het zometeen hier op Radio Drenthe. Net als Fool's Garden na

0: Nooit meer wat van gehoord van deze Duitsers. En dat is toch jammer, maar goed, aan de andere kant overtreffend maar eens deze plaat. Wat een goede plaat, hè, uit 1996. Fool's Garden, Lemon Tree op Radio Drenthe. Het is hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1974. Wat deed jij in de zomer van 1974? Het is al even geleden, dus haal je herinneringen op. Met de volgende feiten: voetbal, muziek, politieke spanningen en grote veranderingen. Ja, dat was namelijk allemaal aan het samenkomen in de zomer van 74. Het WK voetbal vond plaats in West-Duitsland. Het Nederlands elftal speelde misschien wel het meest vernieuwende voetbal ooit. Oranje versloeg namelijk onder andere Argentinië en Brazilië en bereikte ook de finale. En in die finale tegen West-Duitsland kwam Nederland al na 2 minuten op 1-0 voorsprong door een strafschop van Johan Neeskens. Ja, maar toen won West-Duitsland toch met 2-1. En het beeld van Cruijff die tijdens de finale werd vastgehouden door de Duitsers, ja, dat is wel een iconisch beeld geworden.
2: Laten we er niet al te rauw van zijn, dames en heren. Het is een prachtige droom geweest voor het Nederlands elftal. Maar de sprong is, ik zei het straks al, net te kort geweest. In de finale hebben we niet ons beste spel gespeeld. Tweede worden in zo'n geweldig toernooi. Dat is uiteraard toch altijd nog een glanzende prestatie. En die glanzende prestatie die is dan toch maar van Nederland gekomen.
0: Ja, de band ABBA brak in deze zomer door met Waterloo. En er waren politieke spanningen. In Portugal vond op 25 april de Anjer-revolutie plaats. Waarmee een einde kwam aan tientallen jaren dictatuur. En de Verenigde Staten, ja, die waren ook in het nieuws. Want daar was president Richard Nixon steeds verder in de problemen geraakt door het Watergate-schandaal. En op 9 augustus 1974, want daar heb ik het over, 1974, trad hij af. Hij was de eerste Amerikaanse president die dat deed.
3: America needs a full-time president. And a full-time congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
0: En dan nog eventjes naar een feit wat dichter bij huis plaatsvond. 74 was namelijk het laatste jaar dat Radio Veronica als zeezender uitzond. Het was een enorme gebeurtenis in de Nederlandse radiogeschiedenis. Radio Veronica zond vanaf het schip de Noordernaai af. Vanaf de Noordzee, maar op 31 augustus 1974 kwam daar een einde aan. Die dag werd de Veronica-zender om 6 uur 's avonds uitgeschakeld. Als gevolg van nieuwe wetgeving tegen uitzendingen vanaf zee. En dat spijt me voor Nederland. Met die klokken.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
0: En daar ging Veronica op in de ruis. Goed, 5 zomerrits uit de zomer van 1974 krijg je nu achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen U Corporation, Earth and Fire, The Rubettes en First Class. Maar eerst George McRae, Rock Your Body, een nummer 1 hit in Nederland in de zomer van 1974.

Rock the Boat, U Corporation op Radio Drenthe. Dit is Zomer Radio Drenthe. Dat waren 5 zomerrits uit de zomer van 1974. Ja, Rock the Boat gedraaid. En dat terwijl de zomer van 74 in het teken stond dat de boot van Radio Veronica ermee ophield. Tenminste, met uitzenden toen. Ja, goed. Zomer Radio Drenthe. Alleen maar zomerrits op Radio Drenthe. Zometeen nemen we een blik in de Drentse duizend van vorig jaar. En ik heb een hele mooie plaat gevonden van een Schots duo. Dat zometeen. Eerst op Radio Drenthe. Jeffrey Kuipers. Dit is Veel te lange nacht.

0: Pointer Sisters op Radio Drenthe. Uit de zomer van 1984. I'm so excited.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Van 24 december tot en met Oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Doezend, de lijst Veur en Deur Drenthe. En wil je de complete lijst nog een keer nalezen? Dan kan dat op rtvdrenthe.nl/Drentse Doezend. Voor nu nemen we een blik in de Drentse Doezend van 2025. Ja, sommige liedjes krijg je niet alleen via je oren binnen, maar ook via je benen. Ja, zodra de eerste tonen klinken, wil je namelijk meteen op pad. I'm Gonna Be van The Proclaimers is zo'n nummer. Met die aanstekelijke, bijna marcherende beat en die rauwe stemmen van de Schotse tweeling Greg en Charlie voelt het alsof je samen met hen de wandelschoenen aantrekt en kilometers gaat maken, of eigenlijk miles. Ja, daar zingen ze over. Het lied gaat over liefde, trouw en onderweg zijn. Desnoods loop je 1000 mijl en daarna nog een keer 1000 mijl. Geen grote woorden, gewoon gaan. Misschien is dat precies waarom dit nummer na al die jaren nog steeds zo onweerstaanbaar werkt. Hij is vrolijk, een tikje eigenwijs en het is onmogelijk om stil te blijven staan als je het nummer hoort. The Proclaimers met I'm Gonna Be. Vorig jaar stond hij in de Drentse Doezend op
2: nummer 745.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2:00.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
13: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
12: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
14: Lekker slapen, Dekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl. De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
14: Lekker slapen.
16: lekkerslapen.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
24: Ik mag graag tuinieren.
25: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
26: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
27: Ik niet.
23: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
28: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
23: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
28: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
29: Radio Drenthe.

0: Born to be Alive. Patrick en Anders hier op Radio Drenthe.
1: Zomerradio Drenthe.
2: Met Dimitris Kops.
0: Goedemiddag, het is 2 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer hoor je op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Zometeen duiken we in de schatkist van Nederland. We hebben een heerlijk Nederlandstalig nummer met, nou ja, een Nederlandstalig, een teentje Surinaams en een teentje Volendams. Uit de zomer van 2009. Ja, nu weet je al welke plaat ik zometeen ga draaien. Leuk, die komt eraan. En zometeen 5 zomerhits uit de zomer. Die bestond uit een mix van voetbal, muziek, film en de allereerste grote videogames. Het WK voetbal vond plaats in Spanje. Italië werd wereldkampioen na een 3-1 overwinning op West-Duitsland. En Nederland die deed niet mee aan het WK. Nee, Oranje had zich niet gekwalificeerd. In Nederland was Doe Maar enorm populair. En Michael Jackson was in deze zomer zijn legendarische album Thriller aan het opnemen. En ja, ging naar de bioscoop voor E.T., The Extraterrestrial en Rocky 3. Ze draaiden namelijk in de bioscoop, terwijl Top Gun werd gemaakt in deze zomer. En iedereen speelde in deze zomer de videogames Pac-Man en Donkey Kong. Weet je al over welke zomer ik het heb? Je hoort het zometeen hier op Radio Drenthe. Eerst Cool and the Gang, dit is Celebration.

0: Hey, wat ben je aan het doen? Oh, ik zie het al. Je bent aan het scrollen op Instagram. Leon Moorman Instagram op Radio Drenthe. Dit is Zomer Radio Drenthe. En we gaan terug in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1982. Het WK voetbal vond plaats in Spanje. Italië werd wereldkampioen na een 3-1 overwinning. En dat was de 3-1 overwinning op West-Duitsland. Nederland deed niet mee aan dit WK. Oranje had zich niet gekwalificeerd. In Nederland was Doe Maar enorm populair. De band rond Henny Vrienten en Ernst Jans groeide uit tot een ware tienermagneet. En Doris Day een Is Dit Alles, waar we overal te horen. Michael Jackson was in deze zomer zijn legendarische album Thriller aan het opnemen. En je ging naar de bioscoop voor onder andere Rocky 3 en ja, ook voor E.T.
2: Fun.
3: Fun.
2: Fun.
3: Phone.
2: He said phone? Can't you understand English? He said phone.
3: E.T. Phone home.
0: Ja, E.T. legendarisch. En in deze zomer werd ook Top Gun opgenomen, maar die kwam pas jaren later uit in 1986. Dan iets revolutionairs. Coca-Cola bracht Cola Light uit in de zomer van 82.
4: Hier volgt nu het Cola Light liedje. Cola Light, het is veel lekkerder dan Sprite 7-Up or 7-Down. De Coca-Cola truck is back in town. Cola uit een fles of cola uit een blikje. Bij de eerste slok voel je meteen een prikje. Cola Light. Cola Light.
0: Cola Light, inderdaad, ja, kwam in de zomer van 82 op de markt. En iedereen speelde de videogames Donkey Kong en Pac-Man. Nou, ik zou zeggen, doe je oren open, daar gaan we met Pac-Man. Oh, goedemiddag. Ja, ja, en genoeg weer. Goed, 5 zomerrits uit de zomer van 1982 krijg je nu achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen Hot Chocolate. Frida komt eraan met Phil Collins als producer van de plaat. En hij is ook te horen op de drums. Toto en F.R. David zometeen. En eerste nummer 1 hit van June Lodge. Someone Loves You Honey. Uit de zomer van 1982.

Ja, het is hoe de meeste liefdesrelaties starten. It starts with a kiss. Hot chocolate uit de zomer van 1982 hier op Radio Drenthe. En het was de laatste van 5 zomerrits uit de zomer van 82. Zomer Radio Drenthe op zondagmiddag hier bij Radio Drenthe. Zometeen open ik de schatkist van Nederland. En daarin vandaag een plaat met een tikje Volendam en een tikje Suriname. En nu weet je wel welke plaat ik draai. Zometeen hoor je het. Eerst op Radio Drenthe in Zomer Radio Drenthe. Keith Urban en Michael McDonald. We go back.

0: De schatkist van Nederland.
1: De hele zomer openen we op dit tijdstip de schatkist van Nederland hier op Radio Drenthe. Een muzikale schatkist vol Nederlandse liedjes die herinneringen oproepen aan warme dagen, aan lange avonden en bijzondere momenten. Sommige zomerliedjes brengen meteen de zon mee. Je hoort de eerste klanken en je waant je op een terras. Je waant je ergens waar de lucht warm is en de avond nog uren mag duren. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. In 2009 kregen we zo'n heerlijk zomersnummer cadeau van de Surinamer Damaroe en de Volendamse Jan Smit. Mirosu, oftewel Tuintje in mijn hart. Een liedje over liefde, over warmte en over een klein stukje geluk dat je altijd met je meedraagt. En precies daarom hoort hij thuis in onze schatkist van Nederland. Dus zet de deuren maar open voor het zomergevoel. Daar komt hij, Damaroe en Jan Smit met Mirosu, Tuintje in mijn hart.
0: De schatkist van Nederland.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
15: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
16: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
17: Kurk 24.
16: Kurk24.nl.
18: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Radio Drenthe.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse. Valerie, hier op Radio Drenthe.
1: Zomerradio Drenthe.
0: Goedemiddag.
2: Met Dimitris Kops.
0: Ja, het is 3 uur geweest. Van harte welkom bij Zomerradio Drenthe, hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer hoor je op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Zometeen een XXL-versie van een bekende hit. Zo'n lekkere, lange versie dus. Heerlijk, komt eraan. En zometeen ook 5 zomerhits uit het jaar dat het WK voetbal plaatsvindt in Frankrijk. Nederland bereikt de halve finale, maar verliest van Brazilië na strafschoppen, helaas. Frankrijk werd wereldkampioen in eigen land. Dat is dan wel weer mooi voor die Fransozen. En de Europese Centrale Bank werd in deze zomer opgericht als belangrijke stap richting de invoering van de euro. En in Duitsland vond in juni van deze zomer een grote treinramp plaats, waarbij 101 mensen om het leven kwamen. En dat was de zomer waarin internet steeds nadrukkelijker een onderdeel werd van je dagelijks leven. En het hebben van een e-mailadres werd langzaam net zo normaal als het hebben van een telefoonnummer. Weet je al over welke zomer ik het heb? Zometeen hoor je 5 zomerhits achter elkaar uit deze zomer. Maar eerst Wham!
1: Radio Drenthe.

0: Je bent bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. En het is hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Terug naar de zomer van...
0: We gaan terug naar de zomer van 1998. Wat gebeurde er allemaal in de zomer van 1998? Nou, het WK voetbal vindt plaats in Frankrijk. Nederland bereikt de halve finale, maar verliest van Brazilië na strafschoppen. Frankrijk werd wereldkampioen in eigen land. De Europese Centrale Bank werd in juni 98 opgericht. Dat was een belangrijke stap richting de invoering van de euro. En in Duitsland vond in juni een grote treinramp plaats, waarbij 101 mensen om het leven kwamen. Het internet begon in de zomer van 98 een steeds nadrukkelijker onderdeel te worden van je dagelijks leven. Het hebben van een e-mailadres werd langzaam net zo gewoon als het hebben van een telefoonnummer. Maar er gebeurde meer in de zomer van 1998. Om precies te zijn, op 23 april 1998 ontsnapte Mark Dutroux uit het gerechtsgebouw.
2: 4 uur het nieuws. Mark Dutroux is ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Neuchâteau.
3: Dat geloof ik niet. Sorry. Ik snap eigenlijk niet dat dat mogelijk is. Er zou niet alleen één bewaker moeten zijn voor zo'n belangrijk persoon. Allee, er zou minimum 10 man moeten zijn om die zeker te bewaken dat er niks mis zou gebeuren.
4: Niet alleen jongeren konden hun oren niet geloven, het hele land staat op zijn kop. Het parlement is dadelijk gestopt met vergaderen en een hoop politici vragen het ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Of zelfs van de hele regering.
0: Ja, het was een hele happening toen. Dan na 14 mei 1998, toen overleed Sinatra.
5: Good morning, everyone. I'm Monique Braxton reporting for NBC News. We have some sad news to report to you this morning. That is that 82-year-old Frank Sinatra has died of a heart attack.
0: Ja, de man met de mooie stem. Dan even je herinneringen ophalen uit de zomer van 1998... met 5 zomerhits uit de zomer van 98 achter elkaar nu op Radio Drenthe... zonder dat ik er zelf tussendoor kom. Dat is wel zo lekker. Akda en de Munnik staan voor je klaar. De Spice Girls hoor je zometeen. Ricky Martin komt eraan. Ook Desri, maar eerst Bluff. Dit is Aan de Kust uit de zomer van 1998.

dat was hem. De laatste van de vijf zomerrits uit de zomer van 1998. Agda en de Munich en niet of nooit geweest. Dit is Zomer Radio Drenthe. Met zometeen een heerlijke XXL-versie van een plaat. Die beschrijft zoals ik de lucht het liefst zie. Namelijk

0: XXL Klassieker.
1: Van sommige nummers hoef je maar een paar seconden te horen en je weet, de zon is terug. Alsof de wolken openscheuren, het licht op de straten valt en iedereen ineens een beetje vrolijker klinkt. Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra is zo'n nummer. Een zonnige explosie van stemmen, van strijkers, gitaren en een ritme waar je bijna vanzelf van gaat glimlachen. Het is de soundtrack van een perfecte zomerdag. De ramen open, de fiets voor de deur. Misschien nog een stukje fietsen, koud drankje erbij. En nog uren daglicht voor je. Geen haast, geen zorgen, gewoon genieten van het moment. Het zonnige moment. En omdat we in Zomerradio Drenthe vandaag niet genoeg nemen met een klein beetje zonneschijn, draaien we hem lekker in de XXL-versie. Een hele hoop zonneschijn dus. Dus draai de volumeknop maar wat verder open en laat de zomer binnenkomen. Daar gaan we, de XXL-versie van Electric Light Orchestra. Dit is Mr. Blue Sky.
2: Zomerradio Drenthe.
0: XXL Klassieker.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij.
15: En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
16: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
15: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
17: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Het weekend van Drenthe.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
13: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
14: Aan tafel!
15: Zo.
16: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
15: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
16: Heb je een nieuwe vriend, oma?
15: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
17: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
18: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
22: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Radio Drenthe.
0: Het weekend van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food and good music.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis slim met Golden eSIM.
12: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand.
15: Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
16: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
17: Hey Tess.
18: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
17: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
18: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
17: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
18: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
19: Top! Jij blijft Bob.
20: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
21: Radio Drenthe.
22: De nalatenschap van Harry Musquet.
21: Met Johan Derksen.

0: Samen met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Dancing Bear, opgenomen in de Commodore Studio in Salem. En de band was uitgebreid met mondharmonica-speler John Legrand uit Living Blues, QB and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi.

Chloe and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi. Rick Fowler uit Georgia was daar de gitarist van Fort Knox, Bombay en Bad Fun. En hij heeft een soloalbum gemaakt, Back on My Own Good Fate, met organist en pianist Randall Bramlett. Rick Fowler, Infected with the Blues.

Rick Fowler, Infected with the Blues. James Hunter uit Londen werd ontdekt door Van Morrison en vervolgens toerde hij als voorprogramma met Van Morrison. En het is opvallend dat Van Morrison heel regelmatig als gast meedoet op zijn albums. James Hunter, Trouble Comes Callin'.

James Hunter, Trouble Comes Calling. Cass Hawkins, dat is een blueszangeres uit Belfast, maar ze woont al ruim 20 jaar in Frankrijk en ze presenteerde haar 14e album, Coming Home. En het is opvallend dat ze steeds vaker verschijnt op Nederlandse festivals. Cass Hawkins, Feels Like Rain.

Cass Hawkins, Feels Like Rain. Hank Williams Jr. uit Louisiana bleef niet in de country-traditie hangen van zijn beroemde vader, maar hij zingt ook blues en rock. Hank Williams Jr., Out of Left Field.

Hank Williams Jr., Out of Left Field. Corp Lund, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij is nog niet tot Nederland doorgedrongen, maar intussen wel een grote naam in Canada en Amerika. En hij staat onder contract bij het progressieve Amerikaanse label New West Records. Corp Lund, Untitled Waltz.

Corp Loont, Untitled Walls. Bluesveteraan Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica-speler, heeft een nieuwe band en een nieuw album, Blues Now. Dit is een cover van Otis Spann, Charlie Musselwhite, The Blues Never Die.

Charlie Musselwhite, The Blues Never Die. De Deslons, dat is een band uit New Orleans met zanger Dan Cutter en gitarist Riley Downing. De band is genoemd naar een straat in de wijk waar de bandleden wonen. En het komt van het album Don't Let It Die, The Deslons, Try Again. Try.

De Deslons, Try Again. B.B. King nam voor zijn album Blues Summit een duet op met Etta James. Deze generatiegenoten kwamen elkaar regelmatig tegen tijdens de toeren, maar ze hadden nog nooit samen in de studio gezongen. En dat gebeurde uiteindelijk in de Arden Studio in Memphis. B.B. King en Etta James. There's Something on Your Mind.

B.B. King en Etta James, There's Something on Your Mind. B.B. King nam zijn nummers zelden met een groot orkest op. Maar dit is B.B. King met zijn eigen B.B. King Orchestra. I gotta move out of this neighborhood.

B.B. King, I Gotta Move Out of This Neighborhood. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Train, dat is een band uit San Francisco met zanger Pat Monahan en gitarist Butch Walker. En de band ontstond uit een Led Zeppelin tribute band. Dit komt van het album Save Me San Francisco. Train. Words.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
4: In Hogeveen.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst 2e in de Eredivisie. PSV staat nu 3e op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

met wat hamerties van vilt. Worden veelste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf abies verstiet. Zingt wat west is.

0: vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combes Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen.